maar daar, Jan, dat zoent hij. Al is je loemien sabo feda, we hebben o seu amor.